0: keertje, ik moet er langs. Vond van mezelf en ik schrijf in Comic Sans. Ja. Soms moet je even rappen, man. Denk je die teun? Gewoon even rappen. Dit is wat ik vroeger ook deed. In mijn kamer. Op Tanto Beats. Op YouTube.com. Goddamn. Nothing changed, man.
1: Teaching you the language of beats.
0: Heb een biertje in mijn hand en mijn pik in de andere. Kijk naar mezelf, nee, ik kijk niet meer naar anderen. Kijk naar het land, zeg me, wat wil je veranderen? Ik eis mijn ijs, net zoals bij mijn amandelen. Alles heeft een prijs, maar die prijs kan ook veranderen. Met de man, met de zij zal niet te handelen. Ik sprak mijn ouders laatst en ze bedankten me. Joost klein en ik deed het onafhankelijk. Moet huilen op de fiets als ik mezelf hoor. Het boeit me helemaal niets meer of jij me wel hoort. Jordan Belfort, ik heb het spel door. Dit is mijn digitale zelfmoord.
2: Maar je moet niet verdrietig zijn. Misschien was ik hier nooit. Misschien ben ik er nooit geweest.